Dat ken je. Je gaat niet allemaal deel te beginnen. Geen dat je bier ziet er aan mij beneden, maar wij kennen. Maar ziet er aan mij toch niet uit, hoor, kennen. Maar geen nood is geboren, die is niet zeer, en doe je niet naar het kind, kennen. Geen de stad je heugen spin. Geen de stad je heugen spin, kennen. Na oneer om deze zuggen, na noeer om deze winzen, en onwin. In het licht mij te zien.